0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1 uur uit in het plafond van een portiekwoning. Een uur later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijft de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidskabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijd werken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken. Maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hexet zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. Het weer van Weer Online? Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessekus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker 1 kleuter gewond. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
3: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
4: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
5: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
6: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
5: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
6: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
5: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
5: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
3: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuws Radio.
4: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
5: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
6: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
5: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
6: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
5: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
5: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
4: The world have to know what is the real story of the October 7.
3: Ze vertellen hun indringende verhaal.
5: I'm still in October the 7th, 2023.
3: Over wat nooit vergeten mag worden.
5: So maybe his death won't be for nothing?
0: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuws Radio app.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus.

0: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
1: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
6: The world have to know what is the real story of the October 7.
5: Ze vertellen hun indringende verhaal.
7: I'm still in October the 7th, 2023.
5: Over wat nooit vergeten mag worden.
7: So maybe his death won't be for nothing.
0: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuws Radio app.
8: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
3: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
4: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuwsradio.
6: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
4: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
3: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
4: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
3: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
4: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
3: Dan ondersteun je Groot Nieuws Radio blijde klanken
4: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
3: Dit is de Groot Nieuws Radio Vriendenweek. Groot Nieuws Radio blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In de loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaan.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat er mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
1: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
2: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
0: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken en volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren en tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
2: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Dat was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden, het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. Het weer nog, van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S Middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden. En dit was het ANP-nieuws.
3: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël, 3 jaar geleden.
5: The world has to know what is the real story of the October 7th.
4: Ze vertellen hun indringende verhaal.
6: I'm still in October the 7th, 2023.
4: Over wat nooit vergeten mag worden.
6: So maybe his death won't be for nothing?
0: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuws Radio app.
3: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
1: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuwsradio.
2: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur 2 auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Het weer nog van Weer Online. Einde van de middag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S middags vaker droog met zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
5: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
6: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
6: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
8: The world have to know what is the real story of the October 7.
7: Ze vertellen hun indringende verhaal.
9: I'm still in October the 7th, 2023.
7: Over wat nooit vergeten mag worden.
9: So maybe his death won't be for nothing.
0: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
3: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Groot Nieuws Radio blijde klanken
3: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Groot Nieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij 2 andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
4: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
7: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
6: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
7: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio blijde klanken
6: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyadh zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Sijksas en dat is de jongste winnaar ooit. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
4: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuws Radio.
5: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
6: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
7: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
6: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
7: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
6: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
6: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: Dit krijg je dus als je het kanon van Pachelbel vermengt met You Are My All in All van Dennis Jernigan. En dan in het Nederlands gezongen door het christelijk Genemuiden mannenkoor Stereo. U bent mijn alles, heer.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 869. Vanavond een gesprek met zangeres Noortje Colijn. Vlak voor de zomer verscheen haar album Goodness of God, maar wellicht kennen we haar nog van vroeger. We gaan erover in gesprek. En op de muziekstandaard ligt muziek van Vox Jubilans. En daarover spreek ik met Jan-Peter Theeuw. Nu eerst luisteren we naar het christelijk koor Jichtujuij. Samenzang is er ook in het lied Heerlijk is uw naam.

0: Het was een feestelijke week voor christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. Niet alleen waren ze blijde klanken koor van de week. Nee, belangrijker nog, gisteren hadden ze een jubileumconcert, want ze zijn 50 jaar onderweg. Nu hoorden we het lied Neem Heer Mijn Beide Handen. In de voorbije weken heb je wel eens muziek voorbij horen komen van Noortje Colijn. De zangeres maakte het album Goodness of God. Vandaag gaan we er meer over ontdekken, want Noortje is hier. Noortje, hele goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ontzettend leuk dat je hier bent. Gefeliciteerd met je eerste plaat, wilde ik zeggen. Maar laten we dat dan toch even benoemen. Eigenlijk had je al eens een aantal albums gemaakt, hè?
1: Ja, klopt. Dat is wel al een tijdje geleden. Ja. Ik was 7, denk ik, toen de eerste. Maar dat was... niet echt benoemenswaardig, vind ik.
0: Nee, daar heb je er wel 3 van gemaakt.
1: Ja, klopt.
0: Om dat toch even te benoemen. Noortje Colijn als kindzangeres.
1: Ja.
0: Hoe kijk je naar die periode en wat gebeurde daar toen?
1: Dat kwam eigenlijk omdat mijn vader in Afrika was geweest en die wilde geld ophalen. En ik vind het superleuk om te zingen. Mm. Toen dacht hij, we maken een cd'tje en dat liep eigenlijk wel goed. Dus dat werden er 3. Superleuk om terug te luisteren als klein meisje. Maar qua kwaliteit, daar is wat over te zeggen, ja, zeg maar.
0: Maar voelt het een beetje voor jou ook echt als een vorig leven, bij wijze van spreken? Echt van, ja, dat is heel lang geleden.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is gewoon van toen. Ja, precies.
0: Ik kan me wel voorstellen dat mensen soms jouw naam horen en denken, oh, maar dat is die zangeres van die en die plaat.
1: Ja, niet heel vaak hoor, maar af en toe wel. Dan komen ze ermee terug. Mm. Dan zeggen ze, het is wel heel erg veranderd als je dat nu terugluistert met het nieuwe album. En,
0: ja. Ja, want ik herinner me dat je in die tijd ook nog wel eens te gast was bij koren waar je dan schattig mee mocht zingen.
1: Ja.
0: Heb je dat toen veel gedaan?
1: Ik zat toen op Cantica Nova van Cor Bouw. Mm. En daar mocht ik eigenlijk regelmatig wel eens alleen zingen. En wel eens bij het mannenkoor van mijn vader. Mocht ik ook wel eens zingen. Ja. Het was heel leuk, maar ja.
0: Allemaal lang
1: heel
0: geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Die derde plaat, om daarmee dan even af te ronden. Toen was je een jonge tiener.
1: Ja.
0: Daarna

0: vond. Dat ik er wel iets mee wilde. Omdat het een soort ontspanning. Maar uiteindelijk wel heel blij dat ik dat heb gedaan. Omdat ik kreeg toch wel het gevoel van... ja, ik wil wel weer een album opnemen.
1: Mm. Ja, uiteindelijk ben je ook weer toch ook in de openbaarheid gaan zingen. Wanneer, ja, natuurlijk misschien met de koorschool ook... Die ongetwijfeld ook concerten.
0: Ja, ja.
1: Maar wanneer zou je zeggen, ben je wat meer op de voorgrond getreden?
0: Ik denk toen ik 18 was of zo. Mm. Dat is nu 3 jaar geleden. Zoiets. Want toen had ik ook het idee van, ja, ik ga een album opnemen. Of 17, denk ik. Of dat wilde ik toen heel graag. Dus dat werd meer een verlangen van, ja, ik vind het leuk om te doen. En ja... Dat was toen denk ik een beetje die tijd.
1: Ja, dat was het idee. Dat je 3, 4 jaar geleden een album zou opnemen. Nu is het er.
0: Ja.
1: Wat is er in die paar jaar gebeurd?
0: Ik dacht eerst met het idee van een album opnemen leuk. Ik vind zingen heel leuk. En ik wil eigenlijk het verschil laten horen met wat er eerst was. En wat nu kan, zeg maar. Toen heb ik het gevraagd aan Arjan en Jaco om een keer een album op te nemen. Mm-hmm. En dat duurde even voordat dat echt iets werd. En in die tijd eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat ik dat album niet voor mezelf wilde opnemen. Maar eigenlijk voor God. Om toch je talent te gebruiken wat je gekregen hebt. Want ja, dat is iets waar ik mee ben geboren. Ik zou niet weten dat ik niet zong, zeg maar.
1: Want hoe zou zo'n album eruit gezien hebben als je het wel 4 jaar geleden had opgenomen? Waar dat andere liederen, zou je op een andere manier zingen? Of?
0: Ik denk dat het op zich wel dezelfde liederen zouden zijn. Alleen de manier waarop, zeg maar, de insteek daarvan.
1: Mm-hmm.
0: Toen was ik heel erg met mezelf bezig. En nu wilde ik het echt doen vanuit tot zijn eer, zeg maar.
1: Ja. Maar hoe, want ergens in jouw eigen leven is daar dan een proces geweest. Dat jij als tiener durft toe te geven. Hey, ik zit hier een beetje met mezelf bezig te zijn.
0: Ja.
1: En een keuze dat je meer met God bezig wil zijn. Wil je daar iets over vertellen?
0: Ja. Ja, op een gegeven moment. Ik ben christelijk opgevoed. Dus je weet gewoon hoe het gaat. En dat je naar de kerk gaat. En dat vond ik helemaal prima. Op een gegeven moment dacht ik. Ja, ik moet hem wel echt nodig hebben, zeg maar. Want dat is het enige wat je wilt in het leven. En daar de rest is bijzaak. Mm. Dus ja, dat was eigenlijk een heel proces van... hoe kan ik echt gefocust zijn op hem... en het aannemen dat hij echt voor mij zorgt... en dat hij voor mijn zonde is gestorven.
1: Ja.
0: Nou, dat gebeurde toen en toen ging ik dat album opnemen... En dat was eigenlijk een beetje in dezelfde periode. Dus dat was ja heel mooi. Want dan kan je ja aan het begin van je geloofsleven... denk ik dat het best wel vers is. En ja.
1: Ik vind die ene zin wel fascinerend. Ik moet hem wel nodig hebben.
0: Ja.
1: Die zweeft nog een beetje door mijn hoofd. Is dat in eerste instantie waarschijnlijk in gedachten... een formulering geweest?
0: Ja.
1: Waarbij je misschien concludeerde... Dat heb ik de afgelopen jaren minder gevoeld dat ik hem nodig had of zo.
0: Ja, nou meer dat ik gewoon heel erg zelf de controle wil hebben over mijn eigen leven. En dat ik het allemaal wel weet en dat het allemaal wel goed gaat. Ik ging ook gewoon naar concerten of ik luisterde muziek of ik las de Bijbel. En alles was wel prima, maar het was niet dat ik me daaraan vasthield, zeg maar. Of dat je leven is. Maar dat is wel wat... Ik denk wat het inhoudt, het geloof, dat je daaraan kan vastklampen, zeg maar.
1: Is dat dan vervolgens iets wat je in je liedkeuze doorlaat schemeren... zodat de mensen voor wie je zingt, beëvangeliseerd worden misschien?
0: Ja, nou ik hoop wel dat ze merken dat ik het belangrijk vind wat ik zing... dat ook echt waar is, zeg maar. En dat iets is wat waarvan je meer van God kan leren of wat... Ja.
1: Wat is voor jou het belangrijkste lied van het album dat je hebt gemaakt?
0: Het verschilt een beetje per periode.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk momenteel No One Ever Cared For Me. Omdat als je zeg maar in je leven heb je en hele goede periodes en slechte periodes. En het maakt niet uit in welke periode je zit. Maar als je maar weet dat hij voor je zorgt. En dan Ja, ik weet niet. Ik heb dat gewoon de laatste tijd heel erg. Dat ik denk, ja, hij is de enige.

0: die mij kan geven wat mij vervult, zeg maar. Dan kan ik het zoeken in de wereld of bij familie of weet ik het. Maar dat,
1: ja,
0: dat gaat niet.
1: Dat is een liedje van Stephanie Gretzinger, niet eens haar allerbekendste.
0: Nee.
1: Kun jij nog herinneren dat dat liedje voor het eerst raakte? Want het is eigenlijk een heel klein liedje.
0: Ja.
1: Zij zingt het ook klein en jij maakt het je vervolgens eigen.
0: Ja.
1: Kun je herinneren dat je dat hoorde en dat je dacht, oh, maar dit wil ik ook zingen?
0: Ja, ik weet niet precies wanneer dat was. Maar ik weet wel dat ik echt, wat ik net zei, van dat hij zoveel om je geeft. Dan wie dan ook, dan je eigen ouders of dan je vrienden, zeg maar. Ja, dat kwam toen wel binnen, ja.
1: Ja, nou zit ik naar de liedlijst te kijken. Dus redelijk gebalanceerd verdeeld in Engels en Nederlands.
0: Ja.
1: Wat is daar de gedachte achter?
0: Ja, daar is ook wel over nagedacht. Je hebt, ja, de, ja.
1: Zegt dat ook iets over jouw muzikale smaak misschien?
0: Ja, ik vind het allebei mooi. Ik vind Nederlands ligt dichtbij je natuurlijk, want dat is je moedertaal. Maar Engels heeft ook zulke mooie teksten. En meestal als een liedje in het Engels is geschreven, dan vind ik het mooier in het Engels dan dat je hem hertaalt in het Nederlands.
1: Ja. Hey, we hebben het nu over een album. Dat is natuurlijk uiteindelijk een keer opgenomen. Hoe vaak ben jij, zing jij in het openbaar?
0: Nou, sowieso 1 keer per maand. Ik zing bij de Sing in Veluwe. Dat is een, ja, het is nu een soort bandje eigenlijk. En ja, superleuk. Met ja.
1: Is daar ruimte voor jouw eigen repertoire ook?
0: Ja hoor, ja. Ja, maar meestal eigenlijk, het is een thema elke keer. Dus dan zoeken we uit van wat past daarin. Meestal zijn het 10 singing liedjes en dan is er 1 luisterlied. En dat past dan bij het thema. Dus dat zou kunnen dat het een uit mijn album is. Maar ja, het ligt er net aan waar het over gaat.
1: Want jij moet dat luisterlied meestal zingen?
0: Ja, samen met de andere 2 zangers. Ja.
1: Oké, want jullie zingen met z'n 3 in begeleiding van het bandje.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb wel de indruk dat Sing in Veluwe dat altijd een goed bezocht evenement is.
0: Ja, zeker. Ja, het is echt bizar eigenlijk. Het zijn nu 1,5 jaar bezig en meestal 300 mensen. Ja, ik vind dat best wel veel.
1: Die een volle borst staan mee te
0: helemaal
1: zingen. Helemaal. Ben je zelf ook een zing-in bezoeker? Stel dat je even zelf niet achter de microfoon hoeft.
0: Ja.
1: Ben je ook een publiekszanger?
0: Ja, heerlijk. Juist, lekker. Lekker met elkaar zingen. Ja, ja. Zeker.
1: Het is misschien, kijk, de plaats net uit, dus het is een beetje een moeilijke vraag. Misschien, maar heb jij een idee hoe jouw muzikale reis een vervolg krijgt? Want eigenlijk ben je al heel lang met muziek bezig. En ik zie dat je, of ik hoor eigenlijk dat je daarin stappen en keuzes maakt. Ook op zoek bent naar wat wil ik zeggen en hoe mag dat klinken.
0: Ja.
1: Heb jij een beeld hoe dat de komende jaren een vervolg zou kunnen krijgen?
0: Nou, eigenlijk dus niet heel erg. Ik wil echt wel stappen zetten, zeg maar. Maar ik zou nu nog niet weten in wat voor vorm. Maar ja, daarin kijk ik ook een beetje wat op mijn pad komt. En ja, wat op je hart komt, wat ik wil delen.
1: Ja, en dat zou het mogelijk zijn dat er een Noortje solo avond zou zijn? Of zeg je dat, daar droom ik momenteel niet over?
0: Ja, ik denk dus dat niet zo snel. Omdat ik vind het. Ik heb mijn album gepresenteerd aan familie en vrienden een avond. Dat was super gaaf en heel intiem eigenlijk. En leuk om te laten horen van wat heb je gemaakt en wat komt er op Spotify, zeg maar. Maar ik vind het gewoon een beetje lastig als ik een Noortje avond. Ja, een Noortje avond. Ik vind dat gewoon een beetje achterlijk klinken eigenlijk. Ja. Omdat ik zing die liedjes niet voor mezelf, zeg maar. En ja, tuurlijk, het is leuk als mensen zeggen het is mooi en zo. Maar ik vind die balans daarin vind ik een beetje moeilijk.
1: Ja.
0: Dus en ja, wat voor meerwaarde heeft dat dan? Dan ja.
1: Nou ja, stel dat mensen je plaat heel fantastisch vinden en zeggen, joh, ik wil gewoon 1,5 uur naar jou luisteren.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar dat zie je nog even niet zo.
0: Nee, nu voor. Nog niet. Nee. Misschien ja.
1: Nou ja, nee. Goed. We hebben het in ieder geval even over gehad.
0: Wie weet.
1: In ieder geval duidelijk dat het de komende periode niet gaat gebeuren. Dus als we jou live willen horen, moeten we gewoon naar Sing in Veluwe gaan.
0: Ja.
1: En hoeft het niet live, dan ga je naar de online platforms. Ga je op zoek naar het album Goodness of God. En omdat we het over dit lied hebben gehad, gaan we daar vandaag naar luisteren. No One Ever Cared For Me Like Jesus. We gaan in de toekomstige uitzendingen wat uitgebreider ook over de liederen spreken. Maar voor dit moment Noortje Corijn, dankjewel.
0: Bedankt.

0: was found. No one ever cared for me like Jesus. Een mooie kennismaking met zangeres Noortje Colijn.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Wijs mij uw weg is het nieuwe album van christelijk mannenkoor Staphorst. Vorige week hebben we al een voorproefje mogen hebben, maar sinds deze week staat hij ook daadwerkelijk online. En vandaag en morgen horen we dan ook muziek van dat album. Wijs mij uw weg is de titel. Het album is eind vorig jaar opgenomen in de Martinikerk van Bolsward. En we horen het koor begeleid worden door Harm Hoeven, André van Vliet, Matthijs Valkenwoud, Pascal van der Velde, Lauwe Kieboom, Diana Abspoel en Christa van den Esker. Nou, morgen zal ik wat meer vertellen ook over de inhoudelijke lijn. Maar van de week had ik de voorzitter van christelijk mannenkoor Staphorst aan de telefoon. En één ding was me helemaal duidelijk. Ze zijn als koor erg trots op hun uitvoering van God Save the King. Natuurlijk een lied dat hoort bij Zeedokter Priest van Handel. Met een arrangement van hun eigen dirigent Johan Bredewoud. Dus het leek me ook heel passend om dit lied vandaag met jullie te delen. God Save the King. Van het nieuwe album Wijs mij uw weg van het christelijk mannenkoor Staphorst.

0: God Save the King, een uitvoering van het christelijk mannenkoor Staphorst van het nieuwe album Wijs mij uw weg. En daar komen we ook morgen opnieuw over te spreken.
1: De muziekstandaard.
0: Wij spreken vandaag over een van de mooiste releases van 2024. En daarmee wil ik andere releases van dat jaar niet tekort doen. Maar deze sprong er best wel uit, vond ik persoonlijk. Er zijn meer mensen die dat vinden. Laat het lied op aarde klinken. Een album van Fox Jubilants. Vanavond spreek ik erover met Jan-Peter Theeuw. Jan-Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, een mooi album.
2: Zeker.
0: Een understatement.
2: Ja.
0: Heel erg mooi gemaakt. Jij wilde vanavond spreken over het lied Kom in mijn hart. Een hele bewuste aanvraag voor deze uitzending. Wat is er met dat lied dat jij daarover spreken wil?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het album zelf heb ik gemist. In eerste instantie toen het verscheen. Totdat ik op Facebook, ik denk dat het van jou was, Hans, een linkje tegenkwam. Van er staat nu toch zoiets ontzettend moois op YouTube. Als Hans het zegt, dan
3: kan ik beter opletten. Ja. Ja.
2: Dus dat aangeklikt en op een zondagavond zitten luisteren of op een zondag uit de kerk. Kijk, je hebt natuurlijk al vaker dat een koor een lied zingt en dat het gewoon dat er drie coupletten worden gezongen en derde couplet een halfje hoger, even gechargeerd gezegd. En nou, dan zingt het mooi drie coupletten. Maar dit was eigenlijk al vanaf het eerste couplet dat ik dacht van, dat is mooi. Ja, en dan komt er een tweede couplet met een fantastische sopraansolist. En dan komt er een derde couplet en dat is nog weer mooier dan de coupletten daarvoor. En dat raakte mij zo. En ik denk, ja, dit is wel zo ongelooflijk mooi.
0: Mm.
2: In al zijn eenvoud eigenlijk. Want dan ga je kijken, van, ja, is dat ook uitgegeven, het arrangement? Ja, het arrangement is gewoon uitgegeven bij Pro Music. En dan bekijk je zichtpagina en denkt, ik zal niet zeggen, het stelt niks voor. Maar dit is eigenlijk heel eenvoudig. Mm. Maar het wordt gewoon zo briljant uitgevoerd.
0: Ja.
2: Dat raakt elke keer als je het hoort.
0: Nou ben jij zelf ook dirigent en je bent organist. Die hebben een duidelijke rol ook in het filmpje. Je ziet de organist, je ziet André dirigeren. Je ziet ook de manier van dirigeren. Hij maakt nogal lange lijnen in zijn dirigeren. Zijn dat ook dingen waar je op let? Of zit je bijna met je ogen dicht te kijken of te luisteren wat er gebeurt?
2: Heel veel muziek beluister ik ergens ook wel technisch. Van wat gebeurt er en wat doen ze en hoe doen ze dat? En met een filmpje kun je ook meekijken van hoe geeft hij dat aan? En doet het koor eigenlijk wat hij aangeeft?
0: Ja.
2: Dat was ik in eerste instantie bij dit lied heel snel kwijt. Dat ik alleen maar gewoon zat te luisteren en te genieten. Dacht van, dit is zo mooi. En natuurlijk, als je het vaker luistert, ga je wel kijken van, hey, hoe doet hij dat dan? Wat je terug hoort, maar ook terug ziet in de manier van dirigeren, is bezieling.
0: Ja.
2: En dat over, en zo ken ik André ook wel, over elke noot is nagedacht. Het is niet, we laten maar wat gebeuren en misschien komt er wel iets heel moois uit. Er is zo goed over nagedacht hoe dit opgebouwd is en hoe het in elkaar zit. En ik geloof dat je juist daardoor momenten kunt hebben als koor dat je zegt, en je stijgt toch boven jezelf uit. Het wordt nog mooier dan wat we van tevoren gedacht hadden.
0: Ja.
2: Ja. En dat is ook mede door de, ik noemde net al de sopraansolist Tineke Rozenboom, die gewoon een fantastische stem heeft en hier ook heel goed kleurt met het koor. En, maar ook de geweldige orgelbegeleiding van Marcel van de Ketterij. Doesburg is een heerlijk orgel, maar het mengt zo ontzettend goed met het koor.
0: Ja.
2: Alles klopt in deze opname.
0: Ja, alles klopt. Ja, goed, want ik bedoel, we hebben een vrij minimale begeleiding uiteindelijk toch. Maar inderdaad, je zou bijna in die klank, zou je bijna denken, joh, daar had ook nog een partij strijkers onder gekund. Maar die mis je helemaal niet, hè?
2: Mis je niet. Nee, maar dat is ook het orgel. Als je dit in Hasselt had opgenomen, had je de strijkers misschien wel gemist.
0: Mm-hmm.
2: Het orgel zelf is natuurlijk al zo orkestraal gedacht. Dat is, er zijn weinig orgels in Nederland waar je qua dynamiek zo naadloos de klank harder of zachter kunt laten worden. Dus je kunt één op één het koor volgen in wat ze doen.
0: Waarom wordt er dan niet meer in Doesburg opgenomen?
2: Ja, dat vind ik een goede vraag. De kerk klinkt goed. Heel praktisch wordt er ook altijd gekeken naar betaalbaarheid en bereikbaarheid. Nou, ja. Misschien is bereikbaarheid in Doesburg is Ja, zoek net in welke regio je woont. Voor de ene is het verder weg dan voor de ander.
0: Zeker.
2: Ik geloof ook niet dat het een hele dure kerk is. Je moet als organist wel het orgel snappen. Het is een. Kijk, het is het grootste Duitse romantische orgel van Nederland. Niet iedereen kan daar direct mee overweg. Dat vraagt wel serieus wat voorbereiding om. Het is heel anders dan dat je in Gorinchem of in Bolzert gaat spelen.
0: Ja. Nou, bij een plaatopname mag je überhaupt enige voorbereiding verwachten. Dus
2: dat mag je aan,
0: goed,
2: ja.
0: We laten de vraag gewoon even open. Waarom wordt er niet vaker in Doesburg opgenomen? We zijn heel blij, wij allebei, en heel veel mensen thuis natuurlijk ook, dat Fox Jubilans het album daar heeft opgenomen. Het album heet Laat het lied op aarde klinken. En we gaan samen genieten van Kom in mijn hart. Met een sterrol voor sopraan Tineke Roosboom. Jan-Peter Theo, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: En we onderstrepen nog even, wat een prachtige uitvoering is dit. Kom in mijn hart van de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Dankjewel ook Jan-Peter Theo. En dankjewel ook aan christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. Afgelopen week ons blijde klankenkoor van de week. Nogmaals gefeliciteerd met jullie jubileum. Maar het is toch tijd om het stokje over te dragen.
1: Het blijde klanken koor van de week.
2: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.
0: Het verhaal van Young Ladies Choir Hadassah begon in 2008. Toen nog als christelijk meisjeskoor Hadassah. De circa 35 vrouwen van 15 tot 50 jaar verzorgen samen een frisse, jonge klank die al op 7 albums is vastgelegd. En door de jaren heen heeft het koor diverse koorreizen naar Duitsland, België en Israël gemaakt. Terwijl men ook in eigen land regelmatig op de podia te vinden is. Onder leiding van de dirigente Ria van der Noord wordt in de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel gestudeerd op een repertoire dat zowel Engels als Nederlands als Duitsstalige liederen bevat. Momenteel wordt er hard gestudeerd op het kerstrepertoire voor een serie concerten in december. Voor het volgend jaar staan een aantal projecten op de planning. Verrassingen. Goede kans dat Ria van der Noord daar morgen in de uitzending iets meer over zal vertellen. Want morgen is Ria te gast. We kijken er nu al naar uit. Wij gaan vandaag luisteren naar muziek van dit nieuwe blijde klankenkoor van de week. Young Ladies Choir Hadassah. We horen het lied Naast de Liefde. En ik noem het gewoon nog even, net als de voorgaande weken. Als je een reactie hebt op deze uitzending of je hebt een vraag of je wil gewoon iets meedelen, doe dat even via de website grootnieuwsradio.nl/het heerlijk loflied. Dit is Young Ladies Choir Hadassah. Tot morgen.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
1: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
0: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
1: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. En die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
6: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
7: The world have to know what is the real story of the October 7th.
6: Ze vertellen hun indringende verhaal.
8: I'm still in October the 7th, 2023.
6: Over wat nooit vergeten mag worden.
8: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.
9: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
3: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken
0: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
3: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: stelt u zich voor? De mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio? En wil je meer betekenen?
2: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
0: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. En dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon. En een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
4: Hi, mam.
5: Hey, dag, lieverd.
4: Wat ruikt het hier lekker?
5: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
4: Van de molen?
5: Mm-hmm. Uit Ouddorp.
4: Gaan we ook weer een cake bakken?
5: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
0: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk, onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
5: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
6: The world have to know what is the real story of the October 7.
5: Ze vertellen hun indringende verhaal.
7: I'm still in October the 7th. 2023.
5: Over wat nooit vergeten mag worden.
7: So maybe his death won't be for nothing.
2: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuws Radio app.
8: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
2: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
8: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
2: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio, blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Dat komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyadh. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky, nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Door aanvallen op de luchthaven van Riyadh zijn zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het is onrustig in het Midden-Oosten. De Houthis uit Jemen blijven raketten afsturen op Saoedi-Arabië. Er is er vannacht eentje onderschept. Anderen raken wel doel. Bij een aanval op het vliegveld in de hoofdstad Riyadh bijvoorbeeld, daar vielen zeker 12 doden. En van de honderden gewonden zijn er sommigen slecht aan toe. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten. Onder hen ook een jongetje van 5 en een meisje van 1 en een vrouw die al 8 maanden zwanger was. Daarna schoot de dader zichzelf dood. Waarom hij het allemaal deed is nog onduidelijk. Een dierentuin in het Engelse Doncaster blijft ook vandaag nog dicht na een dodelijke tijgeraanval. Een man was het tijgerverblijf ingegaan en werd daar gepakt. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. Waarom hij het verblijf inging, dat wordt nog uitgezocht.